0: Vega broodbeleg. Nieuw van Kips. Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
5: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
6: Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
7: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Tui.
8: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op

0: voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
4: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN.

0: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
1: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
2: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Er zijn weer giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
6: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
7: Boost yourself.
8: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
9: Greets. Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow.
9: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot, zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4-5-mei.nl.
13: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
14: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
15: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
16: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
17: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
18: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hak burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
20: Joehoe!
19: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
21: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
22: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: Radio 10, 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 11 uur.
0: Frankrijk heeft militairen naar Nederland gestuurd om te helpen de natuurbranden onder controle te krijgen. Het gaat om een speciale eenheid van de rampenbestrijding. Eerder schoot de Franse brandweer Nederland ook al te hulp. In een bericht op X spreekt president Macron zijn steun uit aan Nederland. In Gelderland en Zeeland zijn ongelukken gebeurd met motorrijders. In Ruurlo in de Achterhoek kwam een motorrijder om het leven na een botsing met een landbouwvoertuig. En bij Grijpskerken kwam een motorrijder in botsing met een auto, melden Zeeuwse media. De motorrijder raakte zwaar gewond. Het nieuwe vredesplan van Iran is niet goed gevallen bij president Trump. Wat er precies in staat is niet bekend, maar volgens Trump gaat het om dingen waar hij het niet mee eens kan zijn. Een eerder plan vond hij ook al niks. Hij vraagt zich sowieso af met wie ze aan het praten zijn in Iran, omdat niet duidelijk is wie de leiders zijn. En acteurs kunnen vanaf volgend jaar vaker dan één keer per categorie worden genomineerd voor een Oscar als ze in twee verschillende films hebben gespeeld. Dat staat in de nieuwe regels van de filmprijzen. Ook zijn er regels voor AI. Acteurs die met AI zijn gemaakt of scripts die door AI zijn bedacht mogen niet meedoen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen begint ook droog, maar in de loop van de middag trekken er buien met onweer, hagel en windstoten het land in. Nog wel zacht, met maxima van 20 tot 26 graden.

Dolly Parton, 9 to 5. Het is een nummer van Bruce Springsteen uit 1976 en de cover van Manfred Mann's Earth Band werd een grote hit. Maar dit is Alan Clark, de voormalige zanger van de Hollies, Blinded by the Light.

Alan Clark, Blinded by the Light. Zanger Raoul Malo van de Mavericks uit Miami overleed in 2025 op 60-jarige leeftijd. Dit nummer eindigde 4 in Engeland, 9 in Ierland, 23 in Nederland, 63 in Amerika, 66 in Duitsland en 72 in Canada. De Mavericks, Dance the Night Away.

The Mavericks, Dance the Night Away. Het was een nummer van de Mercy Brothers, maar de cover van Billy Ray Cyrus werd een wereldhit. Het was een nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Nieuw-Zeeland, Canada en Australië, 2 in Ierland, 5 in Denemarken en slechts 23 in Nederland. Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart.

Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart. Uncle Cracker, dat is de band van singer-songwriter Matthew Shaver. En hij komt uit de band van Kid Rock, Twisted Brown Trucker. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Ierland, Australië, Zweden, Duitsland, Oostenrijk, Nieuw-Zeeland en Denemarken. Uncle Cracker, Follow Me.

Uncle Cracker, Follow Me. Black Sabbath uit Birmingham veroverde met zanger Ozzy Osbourne de wereld met één grote hit. Het werd de nummer 1 hit in Duitsland en Denemarken. Het nummer eindigde 2 in Nederland en Zwitserland, 3 in Zuid-Afrika en Oostenrijk, 4 in Engeland, 6 in Noorwegen, 7 in Frankrijk, 9 in Italië en 12 in Ierland. Black Sabbath, Paranoid.

Black Sabbath, Paranoid. Stevie Wright, dat is een singer-songwriter uit Australië. Het is de voormalige zanger van de Easy Beats. Hij zong de grote hit Friday on My Mind. Hij is geboren in het Engelse Leeds, maar als jongen van 9 jaar vertrok hij met zijn familie naar Australië. En dit is nummer 1 hit in Australië voor Stevie Wright. Evie.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Breakthrough van Joe Bonamessa is het album van deze week. En dit is een compositie van Joe Bonamessa met zijn voormalige producer en drummer Tom Hambridge voor zijn 17e studioalbum. Daarnaast maakte hij al 20 live albums en nam albums op met Bret Hart en Mahalia Barnes. En hij leverde onlangs een prachtig tributealbum af over B.B. King. Joe Bonamessa, Pains on Me.

Joe Bonamassa, Pains on Me. David Allen Coe, dat is een 86-jarige cultartiest uit Ohio. Hij verbleef regelmatig in heropvoedingsgestichten en in de gevangenis, maar hij werd desondanks groot met zijn country blues. Dit nummer is geschreven door Steve Goodman en John Prine. Het eindigde 4 in Canada, 8 in Amerika. David Allen Coe, You Never Ever Called Me By My Name.

David Allan Coe, You Never Ever Called Me By My Name. In 1984 was Jimmy Jameson de opvolger van Dave Brickler bij Survivor, een band uit Chicago. En de nieuwe zanger begon meteen met een grote hit. Het werd een nummer 1 hit in Zwitserland en België. Het nummer eindigde 2 in Finland, Frankrijk, Ierland, Nederland en Amerika. 5 in Italië, Zweden en Engeland. Survivor, Burning Heart.

Survivor, Burning Heart. Uriah Heep, dat was de band van zanger Ken Hensley uit Engeland. En dit was de grootste hit van de band. Het nummer eindigde 5 in Nederland, 9 in Duitsland, 15 in Denemarken, 17 in Finland, 25 in Canada, 39 in Amerika en 75 in Australië. Uriah Heep, Easy Livin'.

Uriah Heep, Easy Living. Charlie Daniels uit North Carolina speelde in de films The Midnight Special, Urban Cowboy, The Lone Star Kid, Sweet Home Alabama en Murder, She Wrote. En daartussendoor maakt hij muziek. Dit werd een hit in Amerika en Canada voor de Charlie Daniels Band, Long-Haired Country Boy.

Charlie Daniels Band, Long-haired Country Boy. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Rainbow, dat was de band van de voormalige Deep Purple-gitarist Ritchie Blackmore en de Amerikaanse zanger Ronnie James Dio. Het werd een hit in Engeland, Ierland, Nederland en Amerika. Rainbow, Since You've Been Gone.

0: bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijgen jullie ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
4: Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
5: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar €1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar €4,99. Lidl, je verdient het.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.

0: Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de. Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
1: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
2: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
3: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
4: Altijd? En een paar nieuwe broeken?
3: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
4: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet.

0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
2: De zon breekt door bij Trekpleister. Nu alle Nivea Sun zonbescherming 1 plus 1 gratis. Heerlijk voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Radio 10, 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 12 uur.
4: Het grootste gevaar is geweken in het harde dat al dagen werd geteisterd door natuurbranden. De gewone brandweer trekt zich rond deze tijd terug en dan neemt de brandweer van Defensie het over. De brand is nog niet helemaal uit en er zit nog veel hitte in de grond. De brandweer kan daarom nog opschalen als dat nodig is. In Amsterdam-Zuid is op straat een verdwaald kind gevonden. Het gaat om een jongetje van 6 die werd gevonden door voorbijgangers. Het droeg geen broek en geen schoenen. Het is niet duidelijk wie of waar de ouders van het jochie zijn. De politie is naar hen op zoek. Het aartsbisdom van New York gaat $800 miljoen betalen aan slachtoffers van seksueel misbruik door de katholieke kerk. Het gaat om een schikking. Meerdere Amerikaanse staten hebben wetten aangenomen waarin misbruikslachtoffers naar de rechter kunnen stappen voor zaken van tientallen jaren geleden. En het was lang spannend in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Aan het eind van de blessuretijd maakte RKC Waalwijk met 1-1 de gelijkmaker tegen Roda JC, waarna het aankwam op de verlenging. Uiteindelijk moesten er penalties aan te pas komen en de winst ging naar RKC. In de volgende ronde moeten ze het opnemen tegen Willem II. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het helder en een graad of 11. Overdag begint droog en zacht met 20 tot 26 graden. Maar in de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoten het land in en koelt het af.

0: 70s hits. Het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Natuurbrand bij Weert is onder controle. Ook is de noodverordening opgeheven en zijn alle wegen weer begaanbaar. Er is toch wel brandweer in het gebied. Eerder op de avond werd ook al duidelijk dat het grootste gevaar is geweken op het militaire oefenterrein in het Harde, waar sinds woensdag een grote natuurbrand is. Er zijn meerdere mensen aangehouden op de boulevard van Scheveningen, meldt Omroep West. Op social media riepen jongeren op om te gaan rellen. Precies een jaar geleden gebeurde dat ook, dat liep toen enorm uit de hand. Dit keer was de politie voorbereid en was ook de ME massaal aanwezig. Amerika haalt 5000 militairen weg uit Duitsland, heeft defensieminister Hegseth bekendgemaakt. Amerika is boos op meerdere Europese landen omdat ze hen niet willen helpen met de oorlog in Iran. Het kan een half jaar tot een jaar duren voordat de militairen ook echt weg zijn. En Max Verstappen start morgen vanaf de 5e plaats van de sprintrace in Miami. Lando Norris had de snelste tijd in de kwalificatie en start vanaf pole position. De coureurs hebben 5 weken niet geraced. De wedstrijden in het Midden-Oosten waren geschrapt vanwege de oorlog daar. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het helder en een graad of 11. Overdag begint droog en broeierig met 20 tot 26 graden. Maar in de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoot het land in en koelt het af.

0: en 70s hits. Het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Groepen jongeren waren van plan om afgelopen avond te gaan rellen op het strand van Scheveningen, meldt Omroep West. Precies een jaar geleden gebeurde dat ook en dat liep toen flink uit de hand. Dit keer was de politie voorbereid en was massaal aanwezig op de boulevard. Meerdere mensen zijn opgepakt. In Winschoten zijn 2 gewonde mensen gevonden. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk zijn ze neergestoken, maar dat wist de politie nog niet zeker. De politie kreeg een melding over een ruzie waarbij mogelijk ook is geschoten en dat wordt nu onderzocht. President Trump heeft nieuwe sancties opgelegd aan Cuba. Het gaat om een aanscherping van sancties die al eerder golden. Trump wil al langer een einde maken aan het communistische regime van het land. Zo zorgde hij er eerder dit jaar voor dat er bijna geen olie meer naar Cuba gaat. En Max Verstappen is positief na de eerste dag racen in Miami. Hij werd 2e in de vrije training en 5e in de kwalificatie voor de sprintrace. We zitten niet meer in de middenmoot, zegt hij. Wel zijn er volgens Verstappen nog verbeterpunten waaraan gewerkt moet worden. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het helder en een graad of 11. Overdag begint droog en broeierig met 20 tot 26 graden. Maar in de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoot het land in en koelt het weer af.